0: Hello everybody, hier ben ik dan in Chatuchak Park samen met mijn maat, ik. En we zijn hier een beetje rond aan het lopen. Hier heb je 15...
1: Sacré vue.
2: Fernando.
3: Atrás. Chegamos, chegamos, chegamos, chegamos. Mira, mira, mira, mira, mira, espérate. Ahorita le está.
4: Лично я, как заместитель главы, участвую в работе комиссии по делам несовершеннолетних.

0: Ik heb voor mij die twee kleine batterijtjes. Die ga ik vasthouden en dan maak ik het vast. Hou ze vast. Geef je energie en de kracht die je nodig hebt.
1: They want to know about your culture. Can you show us?

0: Agustina, ¿qué estás tocando por ahí? ¿Qué tenés en el cuello? ¿Qué te pusiste?
1: Ik ga nu een elleboog- en polsonderzoek bij doen. En daarna nog wat een spierlengtetest daarvan.